0: Nós temos que aanvraag para outro ano, mas não vai aprovar ainda. Então, se isso aqui stop, já, tu costa stop. E para tudo ajuda que está ganhando, que não na Aruba de companhia, não. Isso ajuda, hope mas, já, é sumo que não está ganhando em Holanda, não está ganhando na Aruba no momento aqui. Então, é um hope vulnerável. Mas eu sinto que o ministro-presidente e me manda uma quotation. Mas aí ja, eu tenho toda a informação e ja, me tá guardando ainda para nós por tem a seguinte cita, mas acercando várias viagens e me espero que pronto nos por cinta tocante isso aqui e me desejo também tá para que o governo tome isso aqui over. Mas sobre eigenlijk was dat, meneer de visa, de stress hij het erbouw. Dus ik kom eens alleen pas aan met een groep nieuwe. Een hij het erbouw kaba. Een andere persoon is bezig. Een andere, kom eens, zie, jar zongen we. Een andere persoon heeft een sollicitatiegesprek. Was dat, is dat het ajuda dan eigenlijk pa, ja, het ajuda de economie. Pas sobre, nos te ganando, kui programma ki sunu kuta het erbouw. Directe belastingen, indirecte belastingen, en dan weer een hinder aan hoe je moet pakken, bijstand pa een hinder aan Akimas. Dus we zijn met de ja, purba die jagen naar mensen, met minister-president en governo, met de bispos, hey, we zijn sumo aki, portavo por ja, partij den tres ministerio nan, en not un sen grande, en met de bispos, sempre, we zijn onder bispos, por exemplo, nos tinges aki. Nós trazemos a jaarrekening com o jaarverslag, met a willing, die bem cada três luna, para dar uma quinta. E se me falha, você vai precisar me ajudar, não tem porta, você vai precisar para fazer trabalho. E assim, assim eu, met a base e met a willing, eu faço isso aqui. E percebe que você também, não? É um programa que te ajuda, a Land Aruba, e me calcular vários conan com met a base, você vai cada florinho, você vai ter que wat hij ding aan je plakken back je achter een return investment die per minstens een 22% per was dat met de hobby content ook kon ons te bijen do aan je passen voor hem dus dat doen dat dos best pas iemand training per ook libera tres bij hakaba je wat dan bij daar zit DPL dan met de bijuda ku doen een training en zeker met dan bij ku het bij tiki mas pa quatro best pas iemand per als iemand ons te collaboreren junto. E dingen zaken in de nostro wak toch ting ja hoop je spazio pa collaborare mas un bes palune met asinto junto cu dasi DPL pa ting un voortgang e sempre nanti ayudando pa nanta e tweede lijn sitting algo con un po ayuda nanta hasi sei dus ja collaboration ei tabayendo hobby positivo.
1: Bom de gás baixido nada vos stress, sem las. Passa e vê um dia na EcoGas. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia esse aqui para um completamente de yen. EcoGas, tanque que lepa São Nicolás, clapa ser vivo de geluna para jabiara de 8 horas e manhã para 5 horas e tarde. E já sabra de 8 horas e manhã de cujas do sol de merdia. EcoGas, econômico, rápido e confiável.
2: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
3: 88.9 WO FM.